0: Hoogling, en dat betekent in Frankrijk dat die terrassen dan ook heel snel leeglopen, dat niemand wil nakaarten en iedereen snel troost zoekt, liefst ergens thuis en niet meer op het terras. Want zo is het nu eenmaal, winnen doe je samen en verliezen doe je soms liever alleen.
1: Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Argentinië. Die halve finale wordt vanavond nog afgewerkt. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen tussen 15 en 20 graden. We krijgen opnieuw een warme en zonnige dag met mogelijk een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland, aan de kust 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag aangename zomertemperaturen rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
6: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal op

0: Een goeie nacht, het is 3:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In de Waaslandhaven in Doel is een chemische stof ontsnapt uit een container. 113 medewerkers in het bedrijf en op het schip waar de container geladen werd, zijn naar ziekenhuizen gebracht omdat ze mogelijk in aanraking gekomen zijn met de stof. Volgens onze bronnen zouden er geen dodelijke slachtoffers zijn. Burgemeester Mark van de Vijver van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht.
1: Daar is een melding binnengekomen dat er dus een schip in het Uurgangdok met containers dat ze ontladen waren, dat er dus een lek was in een van die containers. En dat bleek te gaan over waterstoffluoride. Dat is verdampt, waar dus de diensten nu nog volop bezig zijn om te kijken of dat er eventueel gevolgen zijn voor de containers die nog op dat schip aanwezig zijn en om te kijken op welke manier dat een boel kan gestabiliseerd worden.
0: Rond het bedrijf is een perimeter van 2 kilometer ingesteld. Er zou geen gevaar zijn voor de omwonenden. Het scheepvaartverkeer rond de Kielrechtsluis is tijdelijk stilgelegd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bommen gedropt op het zuiden van Iran, onder meer in havensteden en op eilanden vlakbij de straat van Hormuz. Iran reageerde met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Jordanië. In Kuwait raakten 4 mensen gewond. Zowel Iran als de VS beschuldigen elkaar van aanvallen op burgers. De VS legde ook nieuwe sancties op aan Iran en hervatte de blokkade van Iraanse havens. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitsinfrastructuur en bruggen als Iran niet snel een deal sluit. In Spanje hebben de autoriteiten alle 13 slachtoffers geïdentificeerd van de brand in Bedar bij Almeria. Dat kon alleen na DNA-onderzoek, want de lichamen waren zwaar verbrand. 7 slachtoffers komen uit het Verenigd Koninkrijk, 3 uit België, 1 uit Frankrijk, 1 uit de Verenigde Staten en 1 was Spanjaard. Het gaat om 8 vrouwen en 5 mannen. De brand brak vorige week donderdag uit nadat een elektrische kabel langs een weg viel. Op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0. Oyarzabal opende vroeg de score met een penalty. Porro legde na rust de eindstand vast. Frankrijk haalde niet het niveau van de vorige wedstrijden. Dat gaf bondscoach Didier Deschamps toe. Al stelde hij zich ook vragen over de arbitrage.
2: Le plus important, c'est ce que j'ai dit avant, sur le fait ce qu'on n'a pas bien fait. Maintenant, je vous demande et je ne vais pas y répondre moi. Et je ne veux pas passer pour une pleureuse parce qu'on a perdu. Mais est-ce que l'arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde? Répondez-y si vous voulez, moi je ne vais pas y répondre.
0: Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tegen Engeland en Argentinië. Die halve finale wordt vanavond afgewerkt. Licht bewolkt vannacht bij temperaturen rond 18 graden. We krijgen opnieuw een warme en zonnige dag met mogelijk een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland, aan de kust 25 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag zomertemperaturen rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Tegels.
1: Natuursteen.
0: Parket.
1: In Permo.
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
6: Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op

0: Vier uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvegens. Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stof lek geslagen. Het incident gebeurde rond 8:15 bij het laden van het schip. In een container met waterstoffluoride werd een gat van 10 op 10 centimeter geslagen en het gif kon langs daar ontsnappen. Een aantal werknemers zijn onwel geworden. Ze werden geëvacueerd en krijgen de nodige medische verzorging. 113 mensen zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht, omdat ze mogelijk in contact geweest zijn met de chemische stof. En vannacht worden er nog eens een 20-tal mensen geëvacueerd van op het schip. Verschillende mensen mochten het ziekenhuis al verlaten. 1 persoon ligt op intensieve zorg. De gemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht heeft het rampenplan afgekondigd en een perimeter van 2 kilometer ingesteld. In die zone is geen bewoning, maar wel andere bedrijven. En ook daar werden werknemers geëvacueerd. Burgemeester Mark van de Vijver.
1: Er zijn dus een aantal mensen die dat product hebben ingeademd. En er zijn dus 113 mensen afgevoerd naar de ziekenhuizen. Ja, en die worden dus nu gevolgd, die worden gemonitord om te kijken of dat er eventueel reacties zijn om dus in te grijpen indien het nodig zou zijn.
0: Bij Russische aanvallen op schepen rond de Oekraïnse stad Odessa zijn zeker 3 mensen omgekomen. Een drone raakte een civiel schip in de haven van Odessa. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. Eerder op de dag werd ook de kapitein van een vrachtschip in de Zwarte Zee gedood. 3 andere opvarenden raakten gewond. De aanvallen zijn een reactie op Oekraïnse droneaanvallen op Russische schepen in de Zee van Azov. Na 118 jaar zijn er geen reisbeperkingen en paspoortcontroles meer tussen Spanje en het Britse gebied Gibraltar in het zuiden van Spanje. Daarover is in Brussel een akkoord ondertekend. Het kwam er na jarenlange onderhandelingen tussen Londen en Brussel na de Brexit of de uitstap van Groot-Brittannië uit de EU. Nergens waren meer Britten tegen de Brexit dan in Gibraltar, omdat er heel veel grensverkeer is tussen het kleine gebied en het Spaanse schiereiland. De inwoners daar wilden dus net vlotter de grens kunnen oversteken. Straks bezoekt de Spaanse premier Sanchez het gebied. De Britse regering voert een avondklok in op sociale media voor tieners van 16 en 17 jaar. Tussen middernacht en 6 uur 's ochtends kunnen ze geen sociale media meer gebruiken. Platformen zoals TikTok, Instagram en YouTube moeten verslavende functies, zoals eindeloos scrollen, standaard uitschakelen voor jongeren onder de 18 jaar. Gebruikers kunnen die instellingen wel zelf aanpassen. Voor minderjarigen onder de 16 jaar geldt al een volledig verbod op sociale media in het VK. Op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 2-0. Oyarzabal opende vroeg na de score met een penalty. Porro legde na rust de 2-0 vast. Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en Argentinië. Die halve finale wordt vanavond nog afgewerkt. Het weer. We krijgen opnieuw een warme en zonnige dag met mogelijk een lokale onweersbui in het oosten van het land. 31 graden in het binnenland vandaag, aan de kust 25 graden. Morgen en vrijdag hetzelfde hete weer. Vanaf zaterdag aangename zomertemperaturen rond 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be. Knaldi.
2: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Radio 2 Relax, live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Ontspannen met de beste muziek.
4: Altijd en overal op

0: Het is 5:00. Goedemorgen, 14 nieuws met Betty van Rompuy. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een container met een giftige chemische stof lekgeslagen. Dat gebeurde tijdens het laden van een schip, zegt burgemeester van Beveren-Kruijbeke Zwijndrecht, Mark van de Vijver.
1: Er bleek dat er een van die containers lek was, dat er dus een gat was in die container van 10 op 10. En dat dus chemisch product, waterstoffluoride, dat dus verdampte en vrijkwam. Daar zijn dus 113 mensen afgevoerd naar de verschillende klinieken. En vandaar dat het dus ook het medisch interventieplan is afgekondigd. En nu, op deze moment, is men dus nog bezig om nog 20 mensen van het schip weg te halen om die dan ook naar het ziekenhuis te voeren en te kijken of dat er intoxicatie is of niet.
0: Verschillende van die 113 mensen mochten het ziekenhuis intussen al verlaten. Eén persoon ligt op intensieve zorg. Rond de deurgangdok is een veiligheidszone afgebakend door de politie. In dat gebied staan alleen bedrijven en ook daar zijn werknemers geëvacueerd. De 6 mensen die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en Roemeense nationaliteit. Dat heeft het arbeidsauditoraat gisteravond bekendgemaakt. Toen de brand uitbrak gisterochtend waren er zo'n 250 mensen aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden later teruggevonden in een liftschaft. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies veroorzaakt is. De Britse regering voert vanaf volgend jaar een avondklok in op sociale media voor tieners van 16 en 17 jaar. Zij mogen tussen middernacht en 6:00 ochtends geen sociale media meer gebruiken. Platformen zoals TikTok en Instagram moeten verslavende functies, zoals eindeloos scrollen, standaard uitschakelen voor jongeren onder de 18 jaar. Gebruikers kunnen die instellingen wel zelf weer aanpassen. Voor kinderen jonger dan 16 is vorige maand al een volledig verbod op sociale media aangekondigd. Ook die maatregel gaat vanaf volgend jaar in. Op het WK-voetbal heeft Spanje in de halve finale Frankrijk verslagen met 2-0. Oyarzabal scoorde al vroeg met een penalty. Porro maakte er na de rust 2-0 van. Frankrijk haalde niet het niveau van de vorige wedstrijden. Bondscoach Didier Deschamps gaf dat ook volmondig toe, maar hij stelde zich ook vragen over de scheidsrechter.
2: Maintenant, je vous demande et je vais pas y répondre moi. Et je veux pas passer pour une pleureuse parce qu'on a perdu. Mais est-ce que l'arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde? Répondez-y si vous voulez, moi je vais pas y répondre.
0: Deschamps vroeg zich dus af of de scheidsrechter wel het niveau haalde voor een halve finale op het wereldkampioenschap. Vanavond wordt de tweede halve finale gespeeld en die gaat tussen Engeland en Argentinië. Het weer, we krijgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 31 graden. In het oosten kan er een onweersbui vallen. Meer op 14nieuws.be.
3: Luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax. Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
2: Altijd.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zes uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een container met een giftige chemische stof lek geslagen. Dat gebeurde tijdens het laden van een schip. Zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht en er staan nog verschillende ziekenwagens klaar aan het dok. Dat zegt de burgemeester van Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht, Mark van de Vijver.
4: Die zijn afgevoerd, ik zeg het, naar de klinieken in Oost-Vlaanderen, dus 113 en nog een keer 20. Ik weet dat er een aantal mensen al het ziekenhuis hebben mogen verlaten. En ik weet ook dat er één iemand op intensieve ligt. Dat zijn mensen, vooral Filipijnen, die op het schip zelf aanwezig waren. Maar dus ook gewone havenarbeiders die dus bezig waren met dus dat schip te laden.
3: Rond de deurgangdok is op dit moment een veiligheidszone. In dat gebied staan alleen bedrijven. Ook daar zijn werknemers geëvacueerd. De zes arbeiders die zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. Gisterochtend brak plots brand uit in het gebouw waar 250 mensen in totaal aan het werk waren. De dodelijke slachtoffers werden teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is veroorzaakt. Het is ook bijzonder droog in ons land. Dat was vooral zo in de tweede helft van juni, toen we in een hittegolf zaten. De droogste gemeente van het land is Bredene. En dat is niet verwonderlijk, want Bredene ligt aan de kust, vertelt weerman David Degenau van het KMI.
5: De kust heeft natuurlijk een microklimaat en dat begint zo te spelen vanaf maart en dat is tot een stuk in de zomer dat men daar meestal minder neerslag heeft in vergelijking met het binnenland. Omdat bijvoorbeeld de onweders vaak vanuit Frankrijk komen en die gaan dan niet naar de kust, maar eerder verder landinwaarts, Kortrijk, Gent, Brussel, Antwerpen bijvoorbeeld. Dus is de kust daar heel dikwijls van gevrijwaard.
3: En ook de komende dagen zal er weinig neerslag vallen. En op het WK voetbal heeft Spanje in de halve finale Frankrijk verslagen met 2-0. Spanje kwam al vroeg op voorsprong met een penalty en na de rust maakte Porro er 2-0 van. Een derde goal voor Spanje werd nog afgekeurd voor buitenspel. Frankrijk haalde niet het niveau van de vorige wedstrijden, dat zag ook de bondscoach, maar hij stelde zich ook vragen over de manier waarop de scheidsrechter de wedstrijd aanpakte en of die wel het niveau had om zo'n belangrijke wedstrijd te fluiten.
6: Maintenant, je vous demande et je vais pas y répondre moi. Et je veux pas passer pour une pleureuse parce qu'on a perdu. Mais est-ce que l'arbitre de ce soir avait le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du Monde? Répondez-y si vous voulez. Moi, je vais pas y répondre.
3: Vanavond wordt de tweede halve finale gespeeld. Engeland en Argentinië strijden voor een plek in de finale. Het wordt opnieuw zonnig en warm vandaag. Lokaal kan er in het oosten en zuiden onweer ontstaan. We halen tot 31 graden. Morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Vanaf zaterdag iets frisser. Dan liggen de temperaturen net onder de 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Zeker 130 mensen moeten naar het ziekenhuis door een lek in een container in de Antwerpse haven. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. En Spanje verslaat topfavoriet Frankrijk op het WK-voetbal. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een container met een giftige chemische stof lek geslagen. Zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Peter de Kroebele, jij staat aan het deurgangdok. Wat zie jij daar?
1: Wel, alle ambulances zijn weg hier aan kaai 1742. Er stond daarnet ook een Rode Kruistent, die is er ook niet meer. Dat is allemaal sinds 6:30 weg, nog maar net dus. Dus de actie lijkt afgelopen en met actie bedoel ik dan het afvoeren naar de ziekenhuizen van mogelijk doorgif bevangen slachtoffers. Inderdaad, goed 130 mensen naar ziekenhuizen gebracht in de wijde regio hier in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Heel wat mensen zouden intussen al de ziekenhuizen verlaten hebben. Eén iemand zou nog op intensieve zorg blijven. Nog eens, hier lijkt de rust terug te keren wat betreft ambulances en brandweer en zo. Maar enkele invalswegen naar de haven die zijn nog wel afgesloten en dus is de normale werking verstoord.
0: Dankjewel voor die update van ter plaatse, Peter. Ja, de impact voor de Antwerpse haven op de linkeroever van de Schelde is aanzienlijk. Dat zegt woordvoerder Lennart Verstappen.
2: Dat komt doordat de Kieldrechtsluizen, een van de twee sluizen van de Waaslandhaven, ja, dat die buiten dienst is gesteld. Die ligt namelijk aan het deurgangdok. Daarnaast zijn er ook een paar wegen en bruggen afgesloten daar in de zeer dichte omgeving. En dan naast het scheepvaartverkeer, ja, is ook de activiteit op enkele terminals ook stilgelegd. Specifiek voor de mensen die buiten aan het werk zijn, wat heel normaal is op terminals in de haven.
0: De 6 arbeiders die zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. Gisterochtend brak plots brand uit in het gebouw waar 250 mensen in totaal aan het werk waren. De dodelijke slachtoffers werden teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. Het is ook bijzonder droog in ons land. De droogste gemeente van het land is Bredene aan zee. Vooral het weer van de tweede helft van juni speelt daar een rol in, vertelt weerman David Degenau van het KMI.
3: De hittegolf. We hebben wel hier en daar wat onweer gehad. Soms met zware rukwinden en hagel. Maar eigenlijk qua neerslag is er eigenlijk de laatste maand weinig gevallen. En dan natuurlijk, droogte is niet alleen het neerslagtekort. Droogte is ook de verdamping van water uit de bodem en uit de gewassen. En bij de hoge temperaturen die we kennen, gaat dat natuurlijk veel sneller.
0: En ook de komende dagen zal er weinig neerslag vallen. De Britse regering voert vanaf volgend jaar een avondklok in op sociale media voor tieners van 16 en 17 jaar. Zij mogen tussen middernacht en 6 uur 's ochtends geen sociale media meer gebruiken. Platformen zoals TikTok en Instagram moeten verslavende functies zoals eindeloos scrollen dan standaard uitschakelen voor jongeren onder de 18. Gebruikers kunnen die instellingen wel zelf aanpassen. Voor kinderen jonger dan 16 is vorige maand in Groot-Brittannië al een volledig verbod op sociale media aangekondigd. Ook die maatregel gaat vanaf volgend jaar in. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw tientallen Iraanse doelwitten bestookt, vooral in het zuiden van het land. Volgens de VS ging het om precisiebombardementen op militaire installaties, onder meer in enkele havens bij de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt Iran dat het snel moet instemmen met een vredesakkoord. Zo niet volgen er volgende week ook aanvallen op bruggen en elektriciteitscentrales.
4: We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because we're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Iran heeft vannacht ook teruggeslagen met luchtaanvallen op Amerikaanse militaire doelwitten in Bahrein, Kuwait en Jordanië. In Kuwait zijn daarbij enkele gewonden gevallen. Volgens Iran heeft de Amerikaanse marinebasis in Bahrein ook zware schade opgelopen. En op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 0-2. Frankrijk leek deze wedstrijd niet echt op de afspraak. Het verslag is van Bert Sterks.
5: Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het toernooi, Frankrijk zijn minst goede. Een van de absolute topfavorieten is dus niet tot in de finale geraakt en moest zijn meerdere erkennen in Spanje, dat beter voetbalde, slimmer was en de overvloed aan Frans aanvallend talent ook met rust en klasse aan banden wist te leggen. De doelpunten kwamen van Oyarzabal met een penalty, zijn vijfde goal van het WK, en in de tweede helft van rechtsachter Pedro Porro. De Fransen kwamen die klap niet meer te boven en kregen bij momenten voetballes, de Franse goudhaantjes raakten gefrustreerd. Geen finale dus voor Kylian Mbappé, geen droomduel Mbappé-Messi ook. Terwijl Spanje met vertrouwen naar zijn tweede finale in de WK-geschiedenis trekt, bij de vorige in 2010 werd La Roja ook meteen voor het eerst wereldkampioen.
0: Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van de halve finale Engeland-Argentinië. Die wedstrijd wordt vanavond om 9 uur gespeeld. Het wordt opnieuw zonnig en warm vandaag. Lokaal kan er in het oosten en zuiden onweer ontstaan. We halen tot 31 graden. Morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Vanaf zaterdag iets frisser. Dan liggen de temperaturen net onder de 25 graden. Dit nieuws begon in de Antwerpse haven. Aan het deurgangdok is gisteravond een container met een giftige chemische stof leeggeslagen tijdens het laden van het schip. Zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Ontspannen met de beste muziek.

0: 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Zeker 130 mensen moeten naar het ziekenhuis door een lek in een container in de Antwerpse haven. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten en Spanje verslaat topfavoriet Frankrijk op het WK-voetbal. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een container met een giftige chemische stof lek geslagen. Minstens 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Peter de Kroebele, jij staat aan het deurgangdok. Wat is daar gebeurd?
1: Wel, gisteravond rond 8 uur is een scheur ontstaan in een container van een schip. En er werd meteen groot alarm geslagen, want door die scheur kwam waterstoffluoride vrij. Dat is een giftige stof die gebruikt wordt in de chemische industrie. En er is hier wel wat chemische industrie, hè? Dus dat was toch uitkijken. Waterstoffluoride kan ook longen en luchtwegen aantasten. Dus direct werd het medisch rampenplan afgekondigd. En na zowat 10 uur tijd, toch een langdurige operatie, werden uiteindelijk minstens 130 mensen naar ziekenhuizen afgevoerd, hier in de wijde regio, in Oost-Vlaanderen en Antwerpen. De meesten bleven enkele uren in observatie en mochten daarna naar huis. En volgens de laatste informatie ligt nog 1 persoon op intensieve zorg en raakte in totaal 25 mensen geïntoxiceerd door de giftige dampen. Maar nu zijn alle ambulances en brandweerwagens hier verdwenen, dus die operatie lijkt afgelopen. Nu, hier aan het deurgangdok zelf mogen werknemers alleen maar binnenwerken en niet buiten, want dat gat moet nog gedicht worden in dat schip. De mogelijke giftige waarden moeten nog zakken om de veiligheidszone, waar wij ook last van hebben, nu op dit moment weer kleiner te maken. Een onderzoek is ingesteld en enkele invalswegen naar het dok zijn nog afgesloten. Dus een normaal verloop, dat is nog niet voor direct, denk ik.
0: Dankjewel, Peter. De impact voor de Antwerpse haven op de linkeroever van de Schelde is aanzienlijk. En die hinder die kan ook nog wel even duren, zegt woordvoerder Lennart Verstappen.
2: Afhankelijk van die metingen, er wordt permanent gemeten. En als die waardes, als die zouden zakken tot een aanvaardbaar niveau, dan kan er eventueel worden beslist om die perimeter te verkleinen of om bepaalde zaken wel toe te laten. De situatie momenteel is nog zo dat er voor een deel van de terminals, zeker degene aan de deurgangdok zelf, waar het incident heeft plaatsgevonden, dat er buiten nog niet mag worden gewerkt, binnen wel.
0: De 6 mensen die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. 4 van hen werkten voor een onderaannemer uit Limburg. Toen de brand gisterenochtend uitbrak, waren er zo'n 250 mensen aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden later teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. Minister van Financiën Jan Bon wil bekijken of flexijobs moeten voorbehouden worden voor mensen die voltijds werken. Dat zegt hij in de HLN-podcast, het rapport van de Wetstraat. Nu zijn er heel wat mensen die 4/5 gaan werken en dan de 5e dag flexijobben. En eerder gaf minister van Begroting Vincent van Petegem daar ook al kritiek op. Een werknemer betaalt op zijn flexijob geen belastingen en sociale lasten en dat betekent dus minder geld voor de staatskas. Het is ook bijzonder droog in ons land. Dat was vooral zo in de tweede helft van juni, toen we in een hittegolf zaten. De droogste gemeente van het land is Bredene aan zee. En het ziet er ook niet naar uit dat er snel veel regen zal vallen, zegt weerman David Degenau van het KMI.
3: Tot het laatste weekend van juli verwachten we eigenlijk weinig of geen neerslag. Er kan hier en daar een onweer zich manifesteren eind van de week, maar voorlopig komen we met moeite aan een millimeter neerslag. Dus dat gaat niets veranderen aan de situatie. En de hoop ligt dan een beetje op eind van de maand, als er dan mogelijk weer onweer is of een aantal regenbuien. Maar dat is nog heel ver vooruit en die voorspelling kan dus nog veranderen.
0: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw tientallen Iraanse doelwitten bestookt, vooral in het zuiden van het land. Volgens de VS ging het om precisiebombardementen op militaire installaties, onder meer in enkele havens bij de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwt Iran dat het snel moet instemmen met een vredesakkoord. Zo niet volgen er volgende week ook aanvallen op bruggen en elektriciteitscentrales.
4: We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because we're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: Iran heeft vannacht ook teruggeslagen met luchtaanvallen op Amerikaanse militaire doelwitten in Bahrein, Kuwait en Jordanië. In Kuwait zijn daarbij enkele gewonden gevallen en volgens Iran heeft de Amerikaanse marinebasis in Bahrein ook zware schade opgelopen. En op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 0-2. Frankrijk leed deze wedstrijd niet echt op de afspraak. Het verslag is van Bert Sterks.
5: Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het toernooi, Frankrijk zijn minst goede. Een van de absolute topfavorieten is dus niet tot in de finale geraakt en moest zijn meerdere erkennen in Spanje dat beter voetbalde, slimmer was en de overvloed aan Frans aanvallend talent ook met rust en klasse aan banden wist te leggen. De doelpunten kwamen van Oyarzabal met een penalty, zijn vijfde goal van het WK, en in de tweede helft van rechtsachter Pedro Porro. De Fransen kwamen die klap niet meer te boven en kregen bij momenten voetballes. De Franse goudhaantjes raakten gefrustreerd. Geen finale dus voor Kylian Mbappé, geen droomduel Mbappé-Messi ook. Terwijl Spanje met vertrouwen naar zijn tweede finale in de WK-geschiedenis trekt, bij de vorige in 2010 werd La Roja ook meteen voor het eerst wereldkampioen.
0: Spanje neemt het in de finale op tegen de winnaar van de halve finale Engeland-Argentinië. Die wedstrijd wordt vanavond om 9 uur gespeeld. Het wordt opnieuw zonnig en warm vandaag. Lokaal kan er in het oosten en zuiden onweer ontstaan. We halen tot 31 graden. Morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Dit nieuws begon in de Antwerpse haven. Aan het deurgangdok is gisteravond een container met een giftige chemische stof lek geslagen. Zeker 130 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.

zien me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raak uit tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: BRT Radio 2.
3: Negen uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is gisteravond een scheur ontstaan in een container van een schip en daaruit is een giftige chemische stof gelekt. 150 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Peter de Kroebele, jij staat aan het deurgangdok. Wat is daar gebeurd?
4: Wel, gisteravond rond 8 uur is op een containerschip waterstoffluoride vrijgekomen. Dat is een gevaarlijk gas dat in de chemische industrie wordt gebruikt. En het medisch rampenplan werd direct afgekondigd en zeker 150 mensen zijn naar ziekenhuizen in de wijde regio gebracht. Dat zegt de burgemeester van Beveren-Zwijndrecht. Eén iemand blijft op intensieve zorg, maar voor de rest mocht iedereen na een aantal uren het ziekenhuis verlaten. Intussen is het medisch rampenplan niet meer actief. Met een lekbak worden de schadelijke stoffen verwijderd en daarna kan de veiligheidszone rond het dok weer weg. En dan kan het hier weer normaal verlopen.
3: Dankjewel, Peter. Bij de Amerikaanse luchtaanvallen op Iran vannacht zijn volgens de Iraanse minister van Gezondheid minstens 2 mensen gedood. Er zouden ook 260 gewonden zijn, bij wie 3 kinderen. De meeste gewonden hebben na verzorging wel het ziekenhuis al kunnen verlaten, maar zo'n 40 mensen zijn er ernstig aan toe. De VS hebben vannacht vooral het zuiden van Iran onder vuur genomen. Volgens het Amerikaanse leger zijn daarbij militaire installaties geraakt. En Iran voerde ook luchtaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Kuwait, Bahrein en Jordanië. Bij Russische aanvallen op schepen in de Zwarte Zee in het zuiden van Oekraïne zijn zeker 3 doden gevallen. 2 van de slachtoffers kwamen om bij een brand op een schip dat werd geraakt door een Russische drone. Bij een eerdere aanval op een vrachtschip werd de kapitein gedood. 3 andere opvarenden raakten gewond. En op het WK voetbal heeft Spanje zich als eerste land geplaatst voor de finale. De Spanjaarden versloegen topfavoriet Frankrijk met 0-2. Bert Sterks.
5: Spanje speelde zijn beste wedstrijd van het toernooi, Frankrijk zijn minst goeie. Een van de absolute topfavorieten is dus niet tot in de finale geraakt en moest zijn meerdere erkennen in Spanje dat beter voetbalde, slimmer was en de overvloed aan Frans aanvallend talent ook met rust en klasse aan banden wist te leggen. De doelpunten kwamen van Oyarzabal met een penalty, zijn 5e goal van het WK, en in de tweede helft van rechtsachter Pedro Porro. De Fransen kwamen die klap niet meer te boven en kregen bij momenten voetballes. De Franse goudhaantjes raakten gefrustreerd. Geen finale dus voor Kylian Mbappé, geen droomduel Mbappé-Messi ook. Terwijl Spanje met vertrouwen naar zijn tweede finale in de WK-geschiedenis trekt. Bij de vorige in 2010 werd La Roja ook meteen voor het eerst wereldkampioen.
3: Spanje neemt het in de finale op tegen Engeland of Argentinië. Die twee landen spelen vanavond tegen elkaar om 9 uur. Het is zonnig en warm met straks temperaturen tot 31 graden. Lokaal kan er in het oosten en zuiden een onweer ontstaan. En ook morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: BRT Radio 2.
3: 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Gent is er vannacht brand uitgebroken in een leegstaand gebouw. Dat brandde volledig uit en de tweede verdieping stortte ook in. 200 hotelgasten uit de buurt en enkele omwonenden moesten tijdelijk hun hotel of huis verlaten, vertelt Anouk Veit van de brandweer.
4: De buren zijn eigenlijk allemaal uit hun woning geëvacueerd, omliggende buren en het hotel, de hotelgasten eigenlijk ook allemaal, waardoor we alle woningen dan nog gecontroleerd hebben, de daken en alle hotelkamers. Omdat er wel wat rookontwikkeling en wat geurhinder, onder andere in het hotel. Maar tegen 6:30, nadat iedereen opgevangen geweest is in het Van Eyck zwembad, kon iedereen eigenlijk terug naar zijn kamer of naar zijn woning.
3: Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Aan het deurgangdok in de Antwerpse haven is de situatie bijna onder controle nadat gisteravond een container met een giftige chemische stoflek is geslagen. 150 mensen zijn daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het medisch interventieplan is intussen afgeblazen en de hulpdiensten die zullen wel de komende uren bekijken wat er met die container moet gebeuren, vertelt de burgemeester van Beveren, Kruijbeke-Zwijndrecht, Mark van de Vijver.
5: Men is dus nu bezig om te kijken op welke manier dat men de containers kan verwijderen. Er is ook al een lekbak aanwezig. En dan is de bedoeling dat men dus met gaspakken in het tram gaat om te kijken wat dat daar de toestand is. Het getal is opgetrokken naar 150 mensen die afgevoerd zijn. Daar is een 25 die verder opgevolgd worden en één die op intensief ligt.
3: Er is wel nog altijd hinder voor het verkeer in de buurt en het scheepvaartverkeer ligt daar stil. Er zijn zeker 30 Iraanse burgers gestorven bij de Amerikaanse luchtaanvallen van de voorbije nachten. Eerder had de Iraanse minister van Gezondheid al gezegd dat er afgelopen nacht 2 doden en 260 gewonden waren, bij wie 3 kinderen. Het Iraanse leger meldde ook al 7 dode soldaten op een militaire basis in het zuidoosten van het land. Het geweld tussen Iran en de VS is de laatste dagen opnieuw opgeflakkerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het militaire doelen rond de zeestraat van Hormuz viseert en Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. En er zijn nu al 32 doden geteld na de zware brand in een bar in Bangkok afgelopen weekend. Dat meldt het ziekenhuis waar veel van de gewonden zijn opgevangen. 24 gewonden zijn ook nog altijd kritiek, dus mogelijk stijgt de dodentol nog. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Het is zonnig en warm, met straks temperaturen tot 31 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Vanaf zaterdag iets frisser, dan liggen de temperaturen net onder de 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er zijn 155 mensen in het ziekenhuis beland na het lek in een container in het deurgangdok in de Antwerpse haven. 28 mensen hadden ernstige klachten. Zij moeten nog even in het ziekenhuis blijven ter observatie. Eén slachtoffer ligt nog op intensieve zorg. Het gaat vooral om havenarbeiders en bemanningsleden van het schip. Zij hebben mogelijk giftige dampen ingeademd. Bij het lek kwam waterstoffluoride vrij. Dat is schadelijk voor de luchtwegen en de longen. In Gent is er vannacht brand uitgebroken in een leegstaand gebouw. Er vielen geen gewonden. Het gebouw brandde wel volledig uit en de tweede verdieping stortte in. 200 hotelgasten uit de buurt en enkele omwonenden moesten tijdelijk hun hotel of huis verlaten. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De natuurbrand in het Mechelse bos in Maasmechelen in Limburg is gisteravond opnieuw even opgeflakkerd. De brand begon zondag en leek onder controle, maar bleef de voorbije dagen maar terugkomen. Gisteravond waren de vlammen plots opnieuw groter, maar de brandweer kreeg alles snel onder controle. Boswachter Corina Kools van de Mechelse Heide vraagt iedereen extra voorzichtig te zijn de komende dagen.
4: Ga niet te ver in de natuurgebieden, in de bosgebieden, blijf in de buurt van de parking waar dat mensen aanwezig zijn. Als er iets gebeurt, dat er ook meteen kan geëvacueerd worden. Zeker de regels in acht nemen, dus in natuurgebieden, in bosgebieden mag er absoluut niet gerookt worden. Er mag geen vuur gemaakt worden, dus geen kampvuurtjes, geen theelichtjes, geen barbecues. Het is echt helemaal uit den boze.
3: In totaal ging in het Mechels bos al zo'n 8 hectare natuur in vlammen op. De oorzaak is nog niet bekend. Dieseltanken wordt morgen opnieuw een stuk duurder. De maximumprijs stijgt met meer dan 10 cent naar 2,14 euro per liter. Dat is het hoogste niveau in bijna 2 maanden tijd. Ook stookolie wordt duurder met ruim 5 cent per liter. En dat komt allemaal door de nieuwe aanvallen van de VS en Iran in het Midden-Oosten. En in de regio Sumy in het noorden van Oekraïne zijn 3 doden en 7 gewonden gevallen bij een Russische luchtaanval. Volgens de gouverneur is daarbij belangrijke infrastructuur geraakt en kwamen enkele bommen ook terecht vlakbij medische instellingen. En ook in het zuiden van Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen. 2 van de slachtoffers vielen bij een brand op een schip dat werd geraakt door een Russische drone. Hier is het zonnig en warm bij temperaturen tot 31 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het zo zonnig en warm. Vanaf zaterdag iets frisser, dan liggen de temperaturen net onder de 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 28 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen door het lek in een container in de Antwerpse haven. En er zijn 5 Belgen en 1 Roemeen om het leven gekomen bij de brand in de Oxytoren in Brussel. Na het incident van gisteravond met het giftige waterstoffluoride in het deurgangdok in de Antwerpse haven, moeten dan toch meer mensen in het ziekenhuis blijven dan eerst werd gezegd. 28 in totaal en er blijft ook nog 1 iemand op de afdeling intensieve zorg. Meer uitleg door Peter de Kroebele.
1: Eerst leek het goed mee te vallen met 1 ernstige wonde op 155 mensen die naar het ziekenhuis moesten ter observatie. Maar waterstoffluoride is giftig, kan inwerken op de luchtwegen en longen en 28 mensen zijn blijkbaar toch in die mate bevangen door het gas dat ze nog wel even in het ziekenhuis moeten blijven. Het is onduidelijk hoe de scheur in de container er kon komen, maar volgens een vakbondsbron heeft een twistlock, het systeem waarmee een container wordt vastgehecht aan de kraan op de kade, een gat getrokken. En zo kon het gas ontsnappen. De situatie ter plaatse is nog ver van opgelost, nog veel hinder op het dok, zegt burgemeester Mark van de Vijver van Beveren-Zwijnlecht, Kruibeke.
2: En door het feit dat de container nog moet verwijderd worden en bij die verwijdering eventueel er toch nog een opstoot kan zijn van die dampen en extra rookontwikkeling, dus dat de draad nog beperkt is en dat nog niet volledig vrijgegeven is. Ja.
1: En ook bij de haven van Antwerpen is te horen dat de veiligheidszone rond het dok nog lang niet is verkleind, dus er zal nog wel een tijd hinder zijn.
0: In de Oxytoren in het centrum van Brussel zijn op dit moment deskundigen ter plaatse om de oorzaak van de dodelijke brand daar te achterhalen. De Oxytoren wordt gerenoveerd. Gisterochtend brak daar brand uit, terwijl 250 arbeiders aan het werk waren. 6 arbeiders werden later dood teruggevonden in een liftschacht. Dries Giroux, is er al iets duidelijk over de oorzaak van de brand?
3: Nee, nog niet officieel. De arbeidsauditeur Brecht Spijbroek die heeft nu brandexperten aangesteld, zegt hij.
4: Die mensen doen momenteel een rondgang in het gebouw en zullen beginnen met een diepgaande analyse van al wat nodig is. Dat zal wellicht een expertise zijn die wat meer tijd zal nemen en wellicht ook morgen nog zal plaatsvinden. Ook omdat het hem gaat over een liftkoker. Dus iedere etage moet geverifieerd worden om te analyseren. Onder andere waar het gebrand is, van waar de brand is ontstaan en naar waar die brand zich eventueel heeft uitgebreid of niet.
3: Ja, we weten wel dat een van de liftkabels stuk zou zijn geweest, maar of dat dan iets met de eigenlijke brand en de oorzaak daarvan te maken heeft, dat is niet duidelijk. 2 mensen zijn ook nog altijd in levensgevaar in het ziekenhuis. De 6 arbeiders die om het leven zijn gekomen in de liftschacht zijn 5 Belgen en een Roemeen.
0: Dankjewel, Dries. Dieseltanken wordt morgen opnieuw een stuk duurder. De maximumprijs stijgt met meer dan 10 cent naar 2,14 euro per liter. En dat is het hoogste niveau in bijna 2 maanden tijd. Ook stookolie wordt duurder met ruim 5 cent per liter. En dat komt allemaal door de nieuwe aanvallen van de VS en Iran in het Midden-Oosten. In Brussel voeren zo'n 100 mensen uit de kunst- en cultuursector actie. De sector voelt zich benadeeld door de pensioenhervorming van de regering De Wever. Kunstenaars werken vaak met projecten, met daartussen periodes van werkloosheid. En die tellen niet meer mee, allemaal mee voor de berekening van het pensioen, zegt Olivier Remy van de Christelijke Vakbond.
5: De pensioenhervorming die hakt erin, omdat die periodes wel gelijkgesteld zijn, maar minister Jan Bon wil die pas gelijkstellen tot 2014. Dus voor kunstenaars vanaf eind de 30, zeg maar, die al langer van voor 2014 kunstenaar zijn, die gelijkstelling, vooral die periodes zonder werk omwille van het statuut van kunstenaar, die zouden niet meetellen en dat kan afhankelijk van de leeftijd, van het aantal gewerkte dagen en het loon van enkele tientallen tot enkele 100 euro pensioen minder betekenen.
0: De tijdelijke vluchtelingenstatus voor Oekraïense vluchtelingen in de Europese Unie wordt verlengd tot maart 2028. Oekraïense vluchtelingen kregen na het uitbreken van de oorlog in 2022 automatisch een tijdelijke vluchtelingenstatus toegekend in de Europese Unie. Daar hoefden ze geen procedure voor te doorlopen, zoals andere vluchtelingen. Mannen die oproepbaar zijn voor het Oekraïense leger komen niet in aanmerking. Op dit moment is Europese Commissievoorzitter Ursula van der Leyen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Samen met leiders uit Zuidoost-Europese landen houdt ze daar ook een topbijeenkomst met Oekraïne. In Venezuela, een land in het noorden van Zuid-Amerika, zijn na de twee zware aardbevingen van eind vorige maand al 4.734 doden geteld. Er zijn ook bijna 17.000 gewonden gevallen. Het is onduidelijk hoeveel mensen nog vermist zijn, maar volgens de Verenigde Naties kunnen dat er 50.000 zijn. En in het voetbal trekt Rode Duivel Thomas Meunier naar Sunderland in de Engelse hoogste klasse. Meunier is 34 en was einde contract bij Lille in Frankrijk. Bij Sunderland tekent hij voor 2 jaar. Sinds het WK is Meunier al de derde Rode Duivel die een transfer maakt. Leandro Trossard gaat naar Beşiktaş in Turkije en Yuri Tielemans naar de Engelse topclub Manchester United. Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen blijft het zo warm en zonnig. Vrijdag krijgen we wat meer wolken met in de Ardennen ook kans op onweersbuien. Het weekend wordt minder warm, dan halen we temperaturen net onder de 25 graden. 28 mensen moeten ter observatie in het ziekenhuis blijven na een lek in een container in de Antwerpse haven. Daarmee begon dit nieuws. 1 iemand ligt nog altijd op intensieve zorg. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. 28 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen na het lek in een container in de Antwerpse haven. In Limburg overlijdt een kind van 3 tijdens een fietsongeval. En er zijn 5 Belgen en 1 Roemeen gestorven bij de brand in de Oxytoren in Brussel. Na het lek van het giftige waterstoffluoride in het deurgangdok in de Antwerpse haven moeten dan toch meer mensen in het ziekenhuis blijven dan eerst werd gezegd. 28 in totaal. Er blijft ook nog 1 persoon op intensieve zorgen. En ter plaatse is er nog heel wat werk om alles weer in orde te krijgen. Meer uitleg door Peter de Kroebelen.
1: Eerst leek het mee te vallen met 1 ernstige gewonde op 155 die naar het ziekenhuis moesten ter observatie. Maar waterstoffluoride is zeer giftig, kan inwerken op de luchtwegen en de longen en 28 mensen zijn blijkbaar toch in die mate bevangen door het gas dat ze nog wel even in het ziekenhuis moeten blijven om mogelijke schade te onderzoeken. Volgens een vakbondsbron heeft een twistlock, het systeem waarmee een container wordt vastgehecht aan de kraan op de kade, een gat getrokken in de container. En zo kon de stof ontsnappen met alle gevolgen van dien. Gevaarlijk gas dus beredeneerd aanpakken, zegt Jeroen van Akkerbroek van de plaatselijke brandweer.
2: Het gaat over waterstoffluoride. Dat is toch wel een heel gevaarlijke stof dat bij vrijkomst toch wel giftige dampen met zich meebrengt. We hebben daar onmiddellijk een perimeter voor ingesteld. Dat is geen evidente stof om te behandelen. Vandaar dat de strategie werd gekozen om de container gecontroleerd te laten leeglekken, te laten verdampen.
1: En eens alle waterstoffluoride weg is, kan de veiligheidszone worden ingeperkt en is het stilaan weer terug naar normaal.
0: In Bilzen-Hoeselt in Limburg is een kind van 3 overleden na een aanrijding met een auto. Het kind zat achter op de fiets in een stoeltje toen de auto tegen de fietser botste. Het jongetje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Volgens het Belang van Limburg was het kind correct vastgemaakt en had het een helm op. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Hij legde een negatieve alcohol- en drugstest af. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. In de Oxytoren in het centrum van Brussel zijn deskundigen ter plaatse om de oorzaak van de dodelijke brand te achterhalen. Die toren wordt gerenoveerd en gisterochtend brak er brand uit. 250 arbeiders werden geëvacueerd. 6 arbeiders werden later dood teruggevonden in een liftschacht. Dries Irou, is er nu al iets duidelijk over de oorzaak van die brand?
3: Nee, nog niet officieel. De arbeidsauditeur Brecht Spijbroek die heeft nu brandexperten aangesteld, zegt hij.
4: Die mensen doen momenteel een rondgang in het gebouw en zullen beginnen met een diepgaande analyse. Dat zal wellicht een expertise zijn die wat meer tijd zal nemen en wellicht ook morgen nog zal plaatsvinden. Ook omdat het hem gaat over een liftkoker. Dus iedere etage moet geverifieerd worden om te analyseren. Onder andere waar het gebrand is, van waar de brand is ontstaan en naar waar die brand zich eventueel heeft uitgebreid of niet.
3: Ja, we weten wel dat een van de liftkabels zou zijn geweest, maar of dat dan iets met de eigenlijke brand te maken heeft, een oorzaak of gevolg is, dat is niet duidelijk. 2 mensen zijn ook nog altijd in levensgevaar in het ziekenhuis. De 6 arbeiders die om het leven zijn gekomen in de liftschacht zijn 5 Belgen en een Roemeen. En net is ook duidelijk geworden dat 4 van die overledenen uit hetzelfde kleine bouwbedrijf komen uit Alken in Limburg. Het gaat om de zaakvoerder en 3 werknemers die overleden zijn van datzelfde bedrijf dus.
0: Dieseltanken wordt morgen opnieuw een stuk duurder. De maximumprijs stijgt met meer dan 10 cent naar 2,14 euro per liter. Dat is het hoogste niveau in bijna 2 maanden tijd. Stookolie wordt ook duurder met ruim 5 cent per liter. En dat komt allemaal door de nieuwe aanvallen van de VS en Iran in het Midden-Oosten. In Brussel voeren een 100-tal mensen uit de kunst- en cultuursector actie. De sector voelt zich benadeeld door de pensioenhervorming van de regering De Wever. Kunstenaars werken vaak met projecten met daartussen periodes van werkloosheid. En die tellen niet allemaal mee voor de berekening van hun pensioen, zegt Olivier Remy van de Christelijke Vakbond.
5: De pensioenhervorming die hakt erin, omdat die periodes wel gelijkgesteld zijn, maar minister Jan Bon wil die pas gelijkstellen tot 2014. Dus voor kunstenaars vanaf eind de 30, zeg maar, die al langer van voor 2014 kunstenaar zijn, die gelijkstelling, vooral die periodes zonder werk omwille van het statuut van kunstenaar, die zou

0: niet meetellen en dat kan afhankelijk van de leeftijd, van het aantal gewerkte dagen en het loon, ja, van enkele tientallen tot enkele honderd euro pensioen minder betekenen.
1: De tijdelijke vluchtelingenstatus voor Oekraïense vluchtelingen in de Europese Unie wordt verlengd tot maart 2028. Oekraïense vluchtelingen kregen na de start van de oorlog in 2022 automatisch een tijdelijke vluchtelingenstatus in de Europese Unie. Ze hoefden daar geen procedure voor te doorlopen zoals andere vluchtelingen. Mannen die opgeroepen kunnen worden voor het Oekraïense leger komen er wel niet voor in aanmerking. En in het voetbal trekt Rode Duivel Thomas Meunier naar Sunderland in de Engelse hoogste voetbalklasse. Meunier is 34 en was einde contract bij Rijssel in Frankrijk. Bij Sunderland tekent hij nu voor 2 jaar. Sinds het WK is Meunier al de derde Rode Duivel die een transfer maakt. Leandro Trossard gaat naar Beşiktaş in Turkije en Yuri Tielemans naar Manchester United in Engeland. Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen blijft dat ook zo. Vrijdag meer wolken met in de Ardennen ook kans op onweersbuien. Het weekend wordt minder warm met temperaturen net onder de 25 graden. En 28 mensen moeten voor observatie in het ziekenhuis blijven na het lek in een container in de Antwerpse haven. Daarmee begon het nieuws. 1 persoon ligt nog altijd op intensieve zorgen. U kunt er meer over nalezen in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
0: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.

0: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Bilzen-Hoeselt in Limburg is een kind van 3 overleden na een aanrijding met een auto. Het kind zat achter op de fiets in een stoeltje toen de auto tegen de fietser botste. De jongen werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Hij had een helm op en was correct vastgemaakt. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren, zegt Marijke Teunis van het parket.
1: Politie Zonnebelzoogsteltriemst is ter plaatse gekomen voor de eerste vaststellingen. Wij hebben de straat ook afgesloten voor alle verkeer. Wij hebben een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval ter plaatse ook te kunnen onderzoeken. Wat we wel al weten is dat de bestuurder van het voertuig een negatieve alcohol- en drugstest aflegde. Maar verder gaan we het verslag van de deskundige moeten afwachten voor er meer duidelijkheid is.
0: Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. In de Antwerpse haven is de brandweer gestart met het lek te dichten van de container in het deurgangdok. Gisteravond lekte er giftige waterstoffluoride uit en moesten 186 personen afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Zowat 130 mensen mochten het ziekenhuis intussen al verlaten, maar een van de gewonden blijft nog op de afdeling intensieve zorg. De container wordt nu geborgen, zegt Jeroen van Akkerbroek van de brandweer.
2: Dat zijn standaard procedures dat we ook samen afstemmen met het bedrijf, waardoor dat als een lekkende container zich manifesteert, dat we die container met de kraan nog op een lekbak zetten en dat we dan gecontroleerd verder de container kunnen opvolgen. Afwachten als de container volledig leeg gelekt is door verdamping. Vanaf dat we daar water op spuiten, dan krijgen we eerder grotere gevolgen, ja, wat we uiteraard niet wensen.
0: Er is nog altijd een veiligheidszone aan het dok en het scheepvaartverkeer blijft onderbroken. En de gemeente Alken in Limburg gaat een rouwregister openen voor de arbeiders die gestorven zijn bij de brand in de Oxytoren in Brussel. Die toren wordt gerenoveerd en gisterochtend brak er brand uit. 250 arbeiders werden geëvacueerd. 6 arbeiders werden later dood teruggevonden in een liftschacht. 4 van hen werkten voor hetzelfde bouwbedrijf uit Alken, zegt burgemeester Mark Pengsten.
3: Wij weten dat er 4 mensen zijn omgekomen, waarvan 1 is de zaakvoerder, 1 van de 2 zaakvoerders en 3 andere mensen. En in zijn totaliteit eigenlijk is dat de volledige buitendienst van de firma. Naar condolaties toe en zo verder gaan wij rouwregisteren opleggen in het gemeentehuis en kunnen de mensen daar naartoe gaan.
0: Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen blijft dat zo. Vrijdag meer wolken met in de Ardennen ook kans op onweersbuien. Het weekend wordt minder warm met temperaturen net onder de 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 3:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Bilsen-Hoeselt in Limburg is een kind van 3 overleden na een aanrijding met een auto. Het kind zat achterop de fiets in een stoeltje toen de auto tegen de fietser botste. De jongen werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Hij had een helm op en was correct vastgemaakt. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren, zegt Marijke Teunis van het parket.
1: Politiezone Bilsen-Hoeselt-Riemst is ter plaatse gekomen voor de eerste vaststellingen. Wij hebben de straat ook afgesloten voor alle verkeer. Wij hebben een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval ter plaatse ook te kunnen onderzoeken. Wat we wel al weten is dat de bestuurder van het voertuig een negatieve alcohol- en drugstest aflegde. Maar verder gaan we het verslag van de deskundige moeten afwachten voor er meer duidelijkheid is.
0: Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. In de haven van Antwerpen kan één van de 2 terminals van het deurgangdok opnieuw opstarten. De andere moet nog even wachten. Gisteravond lekte er giftige waterstoffluoride uit een container en moesten 186 personen afgevoerd worden naar het ziekenhuis. De meeste mochten het ziekenhuis intussen verlaten, maar één van de gewonden blijft nog op de afdeling intensieve zorg. Er is nog altijd een veiligheidszone aan het dok en het scheepvaartverkeer blijft onderbroken. Het parket van West-Vlaanderen en Europol hebben 5 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar online oplichting. De 5 zouden valse advertenties hebben gemaakt, waar bekende Vlamingen en Nederlanders zogezegd cryptobeleggingen promoten. De bende zou vanuit een callcenter op het eiland Cyprus geïnteresseerden hebben opgebeld met de vraag om geld te storten. En zo werden ze opgelicht voor in totaal tientallen miljoenen euro's. Er zouden voorlopig al zeker 200 Belgische slachtoffers gelinkt kunnen worden aan dat dossier. In totaal werden dus 5 mensen opgepakt, 1 Belg in Ieper en dan nog een andere Belg en 3 Nederlanders in Cyprus en Griekenland. En het vuurwerk op het grote feest voor 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid in Brussel 2 weken geleden heeft wel degelijk schade veroorzaakt in het Jubelpark. Op het dak van een van de gebouwen werd lichte brandschade vastgesteld. En eerder was het niet duidelijk of dat het gevolg was van vuurwerk. Maar Amerikaanse ambassadeur Bill White bevestigt dat het zo was. Hij verzekert ook dat de schade ondertussen hersteld is en dat iedereen het daarmee eens is.
2: The few repairs that were needed on the rooftop terrace have been completed satisfactorily. The site is now spotless. All authorities agree that we left it in perfect condition.
0: Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen blijft dat ook zo. Vrijdag meer wolken met in de Ardennen kans op onweersbuien. Het weekend wordt minder warm met temperaturen net onder de 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister naar Radio 2 Relax.
1: De hele dag lang op VRT Max.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 Relax Live.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op 40.

0: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben zich geëngageerd om de fabriek van Volvo in Gent te versterken. Volvo Cars is bereid om te investeren in die fabriek. In ruil biedt de Vlaamse regering subsidies aan van in totaal 119 miljoen euro. Premier De Wever en Vlaams minister-president Diependalen geven zometeen meer uitleg over het engagement. Het parquet van West-Vlaanderen en Europol hebben 2 Belgen en 3 Nederlanders opgepakt in een groot onderzoek naar online oplichting. De 5 zouden valse advertenties hebben gemaakt waar bekende Vlamingen en Nederlanders zogezegd crypto-beleggingen promoten. Een Belg werd in Ypres opgepakt, de rest in Griekenland en Cyprus. Op Cyprus zou de bende een callcenter hebben opgericht van waaruit ze dan mensen opbelden en oplichten, zegt Lies de Bond van het parquet West-Vlaanderen.
1: Het is zo dat zij vanuit Cyprus meer dan 200 Belgische, maar ook verschillende Nederlandse slachtoffers hebben opgelegd voor tientallen miljoenen euro. De criminele organisatie maakte gebruik van valse advertenties en vervolgens werden de slachtoffers dan gecontacteerd door valse accountmanagers van valse investeringsbedrijven die hen vervolgens overtuigden om grote geldbedragen te investeren. Dat verliep via zeer professioneel ogende beleggingswebsites.
0: 2 maanden geleden werd in hetzelfde onderzoek ook al een man opgepakt op een vlucht vanuit Dubai naar Polen. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De aanval was gericht tegen een eiland waar Iraanse raketlanceerders staan en raketten gemaakt worden. Het is de bedoeling om het moeilijker te maken voor Iran om commerciële schepen aan te vallen in de straat van Hormuz, die belangrijk is voor brandstoftransport. Afgelopen nacht was er ook al een Amerikaanse aanval, net als de voorbije dagen. Volgens Iran zijn bij die aanvallen al zeker 30 burgers gestorven. Iran heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 11e rit. Christophe van der Goor, is dit een dag voor de sprinters?
2: Ja hoor, want we zitten op 60 kilometer van de streep. We hebben wel 4 aanvallers met daarbij 1 bekende naam. Julien Alaphilippe, ex-tweevoudig wereldkampioen. Maar die 4, dat kwartet, krijgt echt niet veel ruimte van het peloton. Een dikke minuut voorsprong. Uiteraard zijn het de ploegen van de sprinters die het verkeer regelen. Excuseer, met name de ploegmaats van Tim Ellier, die al 2 keer heeft gewonnen. 61 kilometer nog op weg naar Nevers.
0: Dankjewel, Christophe. Het is zonnig en warm bij temperaturen tot 30 graden. Morgen blijft dat ook zo. Vrijdag meer wolken met in de Ardennen ook kans op onweersbuien. Het weekend wordt minder warm met temperaturen net onder de 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 5:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Volvo-fabriek in Gent blijft open dankzij 119 miljoen euro steun van de overheid. Er is een bende online oplichters opgepakt die zich voordeden als bekende Vlamingen en Nederlanders. En we gaan live naar de sprinters in de 11e rit in de Tour. Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben zich geëngageerd om de fabriek van Volvo in Gent te versterken. Volvo Cars is bereid om te investeren in de fabriek. En in ruil geeft de Vlaamse regering dan subsidies van in totaal 119 miljoen euro. Steven Rombout, wat betekent dit nu precies?
1: Dat betekent dat Volvo de fabriek in Gent graag wil openhouden, wat goed nieuws is voor de 6.500 werknemers. Volgens premier De Wever is Volvo van plan om in de fabriek te investeren.
2: We hebben maandenlang met Volvo en Volvo International gepraat en eigenlijk de condities gecreëerd om een investering aan te trekken die van een orde is dat je toch kan zeggen voor de lange termijn dat die fabriek niet alleen gered is, maar dat het perspectief van Volvo eerder groei zal zijn dan iets anders.
1: Ja, eerder had de topman van Volvo nog gezegd dat de fabriek in Gent een kostenprobleem heeft, te hoge loon- en energiekosten in vergelijking met die nieuwe fabriek in Slowakije. Door die nieuwe fabriek heeft Volvo te kampen met overcapaciteit in Europa en de kans lijkt dan ook groot dat Gent andere merken van de Geely-groep, de Chinese moedergroep van Volvo, zal bouwen. Denk dan aan merken als Geely zelf, Polestar en Link & Co. Deze merken in Europa produceren wordt ook interessanter nu Europa hoge importtarieven heft op Chinese auto's.
0: Dankjewel, Steven. Er is ernstige hinder op de E40 richting kust. De snelweg is volledig versperd ter hoogte van Brugge, want er is een kettingbotsing gebeurd. Volgens de politie zijn daarbij verschillende gewonden gevallen, maar hoe erg ze eraan toe zijn, is nog niet duidelijk. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er staat al meer dan een uur file. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz blijft erbij dat de invoering van het wegenvignet geen belastingverhoging is. In het Vlaams parlement werd die stevig onder vuur genomen door de oppositiepartijen. Anders en Vlaams Belang verwijten de regering dat veel bestuurders uiteindelijk wel meer zullen moeten betalen om hun auto te gebruiken. Groen vindt dat de regering veel beter voor een systeem had gekozen waarbij je meebetaalt als je tijdens de spits rijdt.
3: U voert het domme vignet in en u voert de slimme kilometerheffing af. En het resultaat is een vlakke belasting die geen enkel onderscheid maakt. Wie in de file van Antwerpen naar Wilrijk rijdt, die betaalt evenveel als wie dat 's nachts over een gewestweg naar de zee rijdt. Geen sturing, geen onderscheid, exact wat u jarenlang het probleem hebt genoemd.
0: Het arbeidsauditoraat opent een strafonderzoek naar het giftige lek in de haven van Antwerpen. Gisteravond lekte er waterstoffluoride uit een container in het deurgangdok en er moesten 186 personen afgevoerd worden naar het ziekenhuis. De meeste ademden niet zoveel waterstoffluoride in en konden snel weer naar huis. Eén persoon ligt nog op de afdeling intensieve zorg, maar mag die later vandaag verlaten. Kurt Anseel van het ziekenhuis aan de Stroom legt uit wat de symptomen zijn na contact met die bijtende stof.
4: Drochten van de huid, drochten van de slijmvliezen, dat zeggen de ogen, de neus, de keel, waar mensen wat pijnklachten krijgen, irritatie. En het tweede is dat waterstoffluoride, dat is het fluorstukje eigenlijk, gaat binden aan calcium, een stof in het lichaam die we nodig hebben om het hart, de zenuwen en andere lichaamsprocessen goed te laten werken. En als je ziet dat de calcium begint te dalen, dan kan je daar ook symptomen van krijgen.
0: Er wordt nu onderzocht hoe het lek kon ontstaan en of de welzijns- en veiligheidsregels zijn geschonden. De lekke container is intussen verwijderd en een van de twee terminals van het dok intussen opnieuw opgestart. De andere moet nog even wachten, maar er is geen impact meer op de omliggende bedrijven in de haven. Het parket van West-Vlaanderen en Europol hebben een bende online oplichters opgepakt. Ze zouden valse advertenties hebben gemaakt waar bekende Vlamingen en Nederlanders zogezegd cryptobeleggingen promoten. Dries Hiroe, hoeveel mensen zijn er precies opgepakt in deze zaak?
5: 5 in totaal, 2 Belgen en 3 Nederlanders. 1 Belg werd in Ieper opgepakt, de rest in Griekenland en ook op Cyprus. Want vanuit Cyprus zouden de 5 dan valse advertenties gemaakt hebben. Enkele maanden geleden circuleerden er heel wat valse advertenties op sociale media van bijvoorbeeld presentator Gert Verhulst, die dan zogezegd beleggingen zou promoten. Wie daarop intekende, werd vanuit het opgerichte callcenter in Cyprus opgebeld, zegt Lies de Bond van het parket.
6: En vervolgens werden de slachtoffers dan gecontacteerd door valse accountmanagers van van valse investeringsbedrijven die hen vervolgens overtuigden om grote geldbedragen te investeren. Dat verliep via zeer professioneel ogende beleggingswebsites.
5: Ja, het is best een groot dossier. Er werden voorlopig alvast 200 Belgische slachtoffers gelinkt aan de bende. En ook nog heel wat Nederlanders die zo voor tientallen miljoenen euro's zouden zijn opgelicht. Met de huiszoekingen in Cyprus werden een 50-tal agenten ingezet. En 2 maanden geleden werd ook al iemand opgepakt in hetzelfde dossier op een vlucht van Dubai naar Polen.
0: Dankjewel, Dries. En in de Ronde van Frankrijk is de 11e rit nog aan de gang. Nog 8,6 kilometer te gaan. Christophe van de Goor, zijn we op weg naar de verwachte massasprint?
7: Ja hoor, want de 3 vluchters die hebben amper nog 15 seconden voorsprong op het peloton. 8 kilometer nog tot in Nevers. In het begin van de etappe regent het, maar lange tijd is het nu alweer droog. En het peloton zit eraan te komen natuurlijk onder leiding van de sprintersploegen. En voor Merlier, hij won al 2 ritten voor Olaf Kooi en Jasper Philipsen, die eindelijk eens een keertje moet gaan scoren. 8 kilometer nog, zo dadelijk de chroniek van een voorspelde massasprint.
0: Dankjewel, Christophe. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 13 en 20 graden. Morgen warm en zonnig tot 31 graden in het binnenland en 26 aan zee. Vrijdag tot 28 graden, het weekend wat bewolkter en tot 24 graden nog. En Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben een akkoord om de Volvo-fabriek in Gent te versterken. Daarmee begon het nieuws. Volvo Cars investeert in de fabriek en in ruil geeft de Vlaamse regering 119 miljoen euro subsidie. Er werken 6.500 mensen. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Radio 2 Relax Live.

0: Het is 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Volvo-fabriek in Gent blijft open dankzij 119 miljoen euro steun van de overheid. Er is een bende online oplichters opgepakt die zich voordeden als bekende Vlamingen en Nederlanders. En we gaan naar de uitslag van de sprinters in de 11e rit in de Tour. Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben zich geëngageerd om de fabriek van Volvo in Gent te versterken. Volvo Cars is bereid om te investeren in de fabriek en in ruil geeft de Vlaamse regering dan subsidies van in totaal 119 miljoen euro. Steven Rombout, wat betekent dit nu precies?
1: Dat betekent dat Volvo de fabriek in Gent graag wil openhouden, wat goed nieuws is voor de 6.500 werknemers. Volgens Vlaams minister-president Diependalen wil Volvo investeren omdat Vlaanderen veel te bieden heeft.
2: Enerzijds was er een financieel pakket, maar anderzijds natuurlijk hebben we een zeer duidelijk gemaakt dat men met heel wat spelers in Vlaanderen kan samenwerken die vooral op hun efficiëntie, op hun productiviteit kunnen werken. Onderzoeksinstellingen, universiteiten, hogescholen, hoogopgeleid personeel en ga zo maar door.
1: Ja, eerder had de topman van Volvo nog gezegd dat de fabriek in Gent een kostenprobleem heeft, de hoge loon- en energiekosten in vergelijking met de nieuwe fabriek in Slowakije. Door die nieuwe fabriek heeft Volvo te kampen met overcapaciteit in Europa. En de kans lijkt dan ook groot dat Gent andere merken van Geely, de Chinese moedergroep van Volvo, zal bouwen. Denk dan aan merken als Geely zelf, Polestar en Link & Co. Deze merken in Europa produceren wordt ook interessanter nu Europa hoge importtarieven heft op Chinese auto's.
0: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz blijft erbij dat de invoering van het wegenvignet geen belastingverhoging is. In het Vlaams parlement werd die stevig onder vuur genomen door de oppositiepartijen. Veel Vlamingen worden gecompenseerd via een lagere verkeersbelasting, maar de helft zal op het einde van de rit meer betalen. Volgens Vlaams Belang parlementslid Bart Klaas zijn er al veel te veel belastingen op auto's.
3: Er zijn ook nog veel andere taksen die gewoon blijven bestaan. De BIV, de inschrijvingstaks, de verkeersbelasting, die gewoon blijft bestaan. Ja, ze wordt een beetje gevormd, maar die ook nog altijd honderden euro's kost. Dagpassen voor lage emissiezones, die komen er ook nog eens bij. Tolheffing in tunnels in de toekomst, in de tunnels rond Antwerpen, dat zal er ook nog bij komen. U gebruikt de wagen als een fiscale melkkoe.
0: Het parket van West-Vlaanderen en Europol hebben een bende online oplichters opgepakt. Ze zouden valse advertenties hebben gemaakt waar bekende Vlamingen en Nederlanders zogezegd cryptobeleggingen promoten. Dries Hirou, hoeveel mensen zijn er nu precies opgepakt in deze zaak?
4: 5 in totaal, 2 Belgen en 3 Nederlanders. 1 Belg werd in Ieper opgepakt, de rest in Griekenland en ook op Cyprus. Want vanuit Cyprus zouden de 5 dan valse advertenties gemaakt hebben. Enkele maanden geleden circuleerden er heel wat valse advertenties op sociale media van bijvoorbeeld presentator Gert Verhulst, die dan zogezegd beleggingen zou promoten. Wie daarop intekende, werd vanuit het opgerichte callcenter in Cyprus opgebeld, zegt Lies de Bond van het parket.
5: En vervolgens werden de slachtoffers dan gecontacteerd door valse accountmanagers van valse investeringsbedrijven die hen vervolgens overtuigden om grote geldbedragen te investeren. Dat verliep via zeer professioneel ogende beleggingswebsites.
4: Ja, het is best een groot dossier. Er werden voorlopig alvast 200 Belgische slachtoffers gelinkt aan de bende en ook nog heel wat Nederlanders die zo voor tientallen miljoenen euro's zouden zijn opgelicht. Bij de huiszoekingen in Cyprus werden een 50-tal agenten ingezet en 2 maanden geleden werd ook al iemand opgepakt in hetzelfde dossier op een vlucht van Dubai naar Polen.
0: Oekraïne gaat zijn expertise over de productie van drones en anti-drone systemen ter beschikking stellen van de Europese Unie om daar drones te produceren. Tijdens het bezoek van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev is daarover een akkoord gesloten. Sinds de Russische invasie 4 jaar geleden is Oekraïne drone-expert geworden. De Europese Unie heeft dan weer genoeg industrie en ook veilige locaties om drones te kunnen produceren. Oekraïne maakt nu al 10 miljoen drones per jaar en wil dat aantal verdubbelen. En in de ronde van Frankrijk heeft de Noor Søren Werenskjöld de 11e rit gewonnen. Hij hield in een massasprint net genoeg over op de Nederlander Olaf Kooi en landgenoot Jasper Philipsen. Maar Philipsen werd in de uitslag teruggezet naar de laatste plaats in het peloton. Een verslag van Christophe van de Goor.
6: Twee jaar geleden leerde het Belgische wielerpubliek Søren Bjernskjold kennen toen hij de openingsklassieker in ons land won. En vandaag behaalt hij de mooiste overwinning in zijn carrière door een massasprint te winnen in de Tour. En dan nog in de snelste etappe ooit in de geschiedenis van de ronde. Want met een duizelingwekkende snelheid gereden van bijna 51 km per uur. Het was een vreemde sprint waarin Bjernskjold de concurrentie verraste door die sprint van heel ver in te zetten. Olaf Kooi werd tweede, Jasper Philipsen derde, maar die werd na afloop gedisqualificeerd voor een duw. Tim Merlier eindigde niet in de top 10. En ja, na de gele trui voor Traan in het begin van de Tour is dit een tweede succes voor de Noorse Uno X-formatie.
0: Vanavond en vannacht koelt het af tussen 13 en 20 graden. Morgen warm en zonnig tot 31 graden in het binnenland en 26 aan zee. Vrijdag tot 28 graden maximum. En het weekend is wat bewolkter en dan hebben we nog tot 24 graden. Volvo Cars en de federale regering en Vlaamse regering hebben een akkoord om de Volvo-fabriek in Gent te versterken. Daarmee begon het nieuws. Volvo Cars investeert in de fabriek en in ruil geeft de Vlaamse regering 119 miljoen euro subsidies. Er werken 6.500 mensen. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in

0: Het is 7:00, goedenavond. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben een deal om de autofabriek in Gent te versterken. Volvo Cars zal investeren in de fabriek en in ruil geeft de Vlaamse regering subsidies van in totaal 119 miljoen euro. En dat is goed nieuws voor de 6.500 werknemers, zegt premier Bart De Wever.
1: Wel, ik begrijp dat de mensen van Volvo binnenkort 3 weken op vakantie gaan. En ik kan hen zeggen dat ze met een gerust hart kunnen vertrekken op vakantie. Want dat de toekomst van de fabriek in Gent dat die veiliggesteld is. Wij hebben maandenlang met Volvo en Volvo International gepraat. En eigenlijk de condities gecreëerd om een investering aan te trekken. Die van een orde is dat je toch kan zeggen voor de lange termijn dat die fabriek niet alleen gered is, maar dat het perspectief van Volvo eerder groei zal zijn dan iets anders.
0: Eerder had de topman van Volvo nog gezegd dat de fabriek in Gent te hoge loon- en energiekosten heeft in vergelijking met de nieuwe fabriek in Slowakije. Vlaams minister van Begroting Ben Weitz blijft erbij dat de invoering van het wegenvignet geen belastingverhoging is. In het Vlaams parlement werd die stevig onder vuur genomen door de oppositiepartijen. Veel Vlamingen worden gecompenseerd via een lagere verkeersbelasting, maar de helft zal op het einde van de rit meer betalen. Volgens Vlaams Belang parlementslid Bart Klaas zijn er al veel te veel belastingen op auto's.
2: Ook nog veel andere taxen die gewoon blijven bestaan. De BIV, de inschrijvingstax, de verkeersbelasting, die gewoon blijft bestaan. Ja, ze wordt een beetje gevormd, maar die ook nog altijd honderden euro's kost. Dagpassen voor lage emissiezones, die komen er ook nog eens bij. Tolheffing in tunnels in de toekomst, in de tunnels rond Antwerpen. Dat zal er ook nog bij komen. U gebruikt de wagen als een fiscale melkkoe.
0: Oekraïne gaat zijn expertise over de productie van drones en anti-drone systemen ter beschikking stellen van de Europese Unie om daar drones te kunnen produceren. Tijdens het bezoek van Europese Commissievoorzitter von der Leyen aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev is daarover een akkoord gesloten. Sinds de Russische invasie 4 jaar geleden is Oekraïne drone-expert geworden. De Europese Unie heeft dan weer genoeg industrie en veilige locaties om drones te kunnen maken. Oekraïne produceert nu al 10 miljoen drones per jaar en wil dat aantal verdubbelen. En in de Ronde van Frankrijk heeft de Noor Søren Werenskjöld de 11e rit gewonnen. Hij won in een massasprint voor de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Jasper Philipsen. Philipsen werd eerst teruggezet in de rituitslag na een schouderbotsing met een andere renner. Maar de wedstrijdjury is nu teruggekomen op die beslissing. Philipsen blijft dus derde. Zijn ploegleider Christophe Roodhoofd is tevreden met die beslissing.
3: Ja, het was gewoon niet juist en ze hebben dat ook ingezien. En dat is, vind ik ook wel bijzonder fair dat ze hun fout toegeven. Want het is zo gemakkelijk om te zeggen, we blijven bij ons standpunt. Het is zo en niet anders, maar dat hebben ze totaal niet gedaan. Dat was zeer aangenaam.
0: En de Sloveen Tadej Pogačar blijft leider in de Ronde van Frankrijk. Vanavond en vannacht koelt het af tussen 13 en 20 graden. Morgen warm en zonnig tot 31 graden in het binnenland. 26 aan zee. Vrijdag halen we nog 28 graden maximum. En het weekend is wat bewolkter en tot 24 graden dan nog. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Tegels.
2: Natuursteen.
1: Parket. In Permo.
3: Radio 2 Relax.
4: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.

0: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Alken in Limburg ligt vanaf morgen een rouwregister voor de 4 overleden medewerkers van het metaalbedrijf OTM. Zij waren gisteren aan de slag bij de werken aan het Oxy-gebouw in Brussel toen daar brand uitbrak. Iedereen is enorm aangeslagen, zegt burgemeester van Alken Mark Pengsten.
1: Als jij 4 mensen verliest, hè, van de 8, dat is heel zwaar. En ja, ze beseffen heel goed dat ze verder moeten gaan. We gaan hun helpen daarmee, hun helpen ondersteunen ook. Vandaar ook dat men gevraagd heeft of ik het woord wou doen voor hun, omwille van het feit dat het een hele zware klap is voor hen.
0: Volvo Cars en de federale en Vlaamse regering hebben een overeenkomst bereikt om de autofabriek in Gent te versterken en zo lijkt die gered. De autobouwer zal investeren in de fabriek. In ruil geeft de Vlaamse regering subsidies van in totaal 119 miljoen euro. Maar het gaat om meer dan centen alleen, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
2: Enerzijds was er een financieel pakket, maar anderzijds natuurlijk hebben we een zeer duidelijk gemaakt dat men met heel wat spelers in Vlaanderen kan samenwerken die vooral op hun efficiëntie, op hun productiviteit kunnen werken. Onderzoeksinstellingen, universiteiten, hogescholen, hoogopgeleid personeel. Die ondersteuning, financieel, is maar een klein duwtje in de rug. Het is daarnaast vooral heel die entourage die we hebben in Vlaanderen dat voor hen aantrekkelijk is om hier verder te investeren.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft premier Keir Starmer een afscheidsrede gehouden in het parlement en hij kreeg een staande ovatie.
3: Every prime minister knows when they take up the torch that the day will come when they have to pass it on. That day has come for me. This is the end of my political journey. To my wife and children, I love you. Goodbye.
0: Starmer maakte vorige maand bekend dat hij stopt als leider van zijn partij Labour en dus ook als premier. Zijn populariteit was flink gedaald. Zijn positie werd door alsmaar meer partijleden in vraag gesteld. Zijn gedoodverfde opvolger is Andy Burnham, een populaire Labour-politicus uit Manchester. Hij wordt normaal gezien vrijdag de nieuwe partijleider en maandag de nieuwe premier. En in de Tour heeft de Noor Søren Werenskiöld de 11e rit gewonnen. Hij won in Nevers de massasprint voor de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Jasper Philipsen. Hij werd eerst teruggezet in de uitslag, maar de wedstrijdjury is daarop teruggekomen. Philipsen blijft dus derde en zijn ploegleider Christophe Roodhoofd is tevreden.
4: Ja, het was gewoon niet juist en ze hebben dat ook ingezien. En dat is, vind ik ook wel bijzonder fair dat ze hun fout toegeven, want het is zo gemakkelijk om te zeggen we blijven bij ons standpunt, het is zo en niet anders, maar dat hebben ze totaal niet gedaan. Dat was zeer aangenaam.
0: De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in de Tour. Vanavond rustig weer, vannacht tussen 13 en 20 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Morgen opnieuw veel zon en erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: was. Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

samen. Ah, halleluja, ze is samen. Loof de Heer, ze is samen. Halleluja, dat mogske is samen.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen die medische hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En dat is een mijlpaal in Frankrijk. Er gelden wel strikte voorwaarden. Zo moet de patiënt 18 zijn, moet als dat kan de medicatie zelf nemen en mensen die alleen psychisch lijden komen niet in aanmerking. Uitleg door Frank Renaud in Parijs.
4: In 2022 organiseerde president Macron een zogeheten burgerraad. Gewone Fransen mochten een officieel advies geven over euthanasie. Daarna volgden jarenlange politieke debatten. De Franse Senaat hield de plannen van de regering maar liefst 3 keer tegen. Maar de Assemblée zegt nu, na 4 jaar politiek geruzie, dat ongeneeslijk zieke Fransen zelf mogen kiezen voor de dood.
5: Voor 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
4: Volgens de wet die nu is aangenomen, krijgen Fransen de mogelijkheid hun eigen leven te beëindigen als ze aantoonbaar lijden onder hun ziekte en niet meer te genezen zijn. In uiterste gevallen mag ook een arts of een verpleger het leven van de patiënt beëindigen. De wet was nodig, zegt president Macron, omdat steeds meer terminaal zieke Fransen lijden en daarom naar landen als België uitwijken, waar euthanasie al legaal is.
3: In Alke in Limburg ligt vanaf morgen een rouwregister voor de 4 overleden medewerkers van het metaalbedrijf OTM. Zij waren gisteren aan de slag bij de werken aan het Oxygebouw in Brussel toen daar brand uitbrak. Iedereen is enorm aangeslagen, zegt burgemeester van Alke Mark Pengsten.
6: Als je 4 mensen verliest van de 8, dat is heel zwaar. En ja, ze beseffen heel goed dat ze verder moeten gaan. We gaan hun helpen daarmee, hun helpen ondersteunen ook. Vandaar ook dat men gevraagd heeft of ik het woord wou doen voor hun, omwille van het feit dat het een hele zware klap is voor hen.
3: In totaal zijn er 6 mensen omgekomen en 2 mensen zijn nog in levensgevaar. Vrijdag is er aan het gebouw in Brussel een herdenkingsmoment. Buurtbewoners van het festival Tomorrowland reageren verdeeld op het vuurwerkverbod van komend weekend. De burgemeesters van Boom en Rumst hebben op advies van de brandweer beslist dat het risico op natuurbranden te groot is.
7: Heel tevreden, heel positief. Wij zitten hier allemaal in een groene zone. Je hoort nergens anders dan bosbranden en droogte, noem maar op.
8: Ik had het eigenlijk niet verwacht, want Tomorrowland staat natuurlijk wel op de eerste plaats. Maar ik ben wel super blij dat het nu inderdaad afgeheven wordt.
9: Ik vind het wel spijtig, want er is wel altijd een mooi spektakel te zien. En dan zitten wij allemaal samen op het terras van het spektakel te genieten.
3: Ja, en over het tweede weekend van het festival is er nog geen beslissing. Sport in het wielrennen heeft de Britse Zoë Bekstedt de proloog gewonnen in de Baloise Ladies Tour. Dat is een 5-daagse riddenkoers in Nederland en België. Fleur Moors was 3e, Lotte Kopecky 9e. En op het WK voetbal is zo net de 2e halve finale begonnen. Daar neemt Engeland het op tegen titelverdediger Argentinië. Meteen te volgen bij Radio 1. Vanavond rustig weer, vannacht tussen 13 en 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en het wordt erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 10:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen die medische hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Er gelden wel strikte voorwaarden. Zo moet de patiënt 18 zijn, moet de medicatie zelf nemen als dat kan. En mensen die alleen psychisch lijden komen niet in aanmerking. Uitleg door Frank Renaud in Parijs.
4: In 2022 organiseerde president Macron een zogeheten burgerraad. Gewone Fransen mochten een officieel advies geven over euthanasie. Daarna volgden jarenlange politieke debatten. De Franse Senaat hield de plannen van de regering maar liefst 3 keer tegen. Maar de Assemblée zegt nu, na 4 jaar politiek geruzie, dat ongeneeslijk zieke Fransen zelf mogen kiezen voor de dood.
5: Voor 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
4: Volgens de wet die nu is aangenomen, krijgen Fransen de mogelijkheid hun eigen leven te beëindigen als ze aantoonbaar lijden onder een ziekte en niet meer te genezen zijn. In uiterste gevallen mag ook een arts of een verpleger het leven van de patiënt beëindigen. De wet was nodig, zegt president Macron, omdat steeds meer terminaal zieke Fransen lijden en daarom naar landen als België uitwijken, waar euthanasie al legaal is.
3: In het Verenigd Koninkrijk heeft premier Keir Starmer een afscheidsrede gehouden in het parlement. Starmer maakte vorige maand bekend dat hij stopt als leider van zijn partij Labour en dus ook als premier. Hij kreeg een staande ovatie.
6: Every prime minister knows when they take up the torch that the day will come when they have to pass it on. That day has come for me. This is the end of my political journey. To my wife and children, I love you. Goodbye.
3: Het is ook meteen het einde van zijn politieke reis, zei Starmer. Zijn populariteit was al flink gedaald en als maar meer partijleden stelden zijn positie in vraag. Zijn gedoodverde opvolger is Andy Burnham, een populaire Labour-politicus uit Manchester. Hij wordt normaal gezien vrijdag de nieuwe partijleider en maandag de nieuwe premier. In Knokke-IJst in West-Vlaanderen is rond 7:30 vanavond een man verdronken in zee. Hij kwam tijdens het zwemmen in de problemen. Na een reddingsactie is er geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder succes. Ook zijn dochter was in zee. Zij kon gered worden door omstaanders. Volgens het parket van West-Vlaanderen zwommen ze in een verboden zone. In Alk in Limburg ligt vanaf morgen een rouwregister voor de 4 overleden medewerkers van het metaalbedrijf OTM. Zij waren gisteren aan de slag bij de werken aan het Oxygebouw in Brussel toen daar brand uitbrak. Iedereen is enorm aangeslagen, zegt de burgemeester van Alken, Mark Bengsten.
7: Als je 4 mensen verliest van de 8, dat is heel zwaar. En ja, ze beseffen heel goed dat ze verder moeten gaan. We gaan hun helpen daarmee, hun helpen ondersteunen ook. Vandaar ook dat men gevraagd heeft of ik het woord wou doen voor hun, omwille van het feit dat het een hele zware klap is voor hen.
3: In totaal zijn daar 6 mensen omgekomen. 2 mensen zijn in levensgevaar. Vrijdag is er aan het gebouw in Brussel een herdenkingsmoment. Sport op het WK voetbal spelen Engeland en titelverdediger Argentinië voor een plek in de finale. Bert Sterks, jij volgt het. Hoe staat het daar bij de rust?
8: Het is 0-0. We gaan zo meteen aan de tweede helft beginnen. Het was een eerste helft die pikkelhard was. Vol pittige duels, potige duels, veel overtredingen. Het spel lag dus ook geregeld wat stil en daardoor was het genietbaar qua intensiteit, maar niet qua spektakel voor de doelmonden. Want doelpogingen waren er amper in die eerste periode. De enige eigenlijk een knal van Enzo Fernandez. Een goede weliswaar die net over het doel ging van Jordan Pickford. Het kan eigenlijk op voetbalvlak alleen maar beter worden. Het wordt spannend, dat sowieso, tussen Engeland en Argentinië halfweg.
3: Dank je, Bert. Vanavond rustig weer, vannacht tussen 13 en 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en het wordt erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 11:00. Goedenavond, VRD Nieuws met Brecht Schabriks. In Knokke-IJst aan de kust is rond 19:30 vanavond een man verdronken in zee. Hij was tijdens het zwemmen in de problemen gekomen. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar zonder succes. Ook zijn dochter was in het water. Zij kon gered worden door omstaanders. Volgens het parket van West-Vlaanderen zwommen zij in een verboden zone. Letland en Litouwen waarschuwen voor mogelijke aanvallen van Rusland op cruciale infrastructuur in de Baltische Staten en in Polen. Volgens de Litouwse president Nauseda zouden de Russen onder meer energie- en transportsystemen willen aanvallen en de Litouwers willen afsnijden van het Europese energienet. De Letse president Rinkevic waarschuwt dat Rusland zo de loyaliteit van de NAVO-bondgenoten wil testen. Rusland ontkent die beschuldigingen en zegt dat de Baltische Staten alleen de opbouw van de NAVO aan de grens willen versterken. De inwoners van Toronto in het oosten van Canada moeten zoveel als mogelijk binnen blijven en zeker niet buiten sporten, omdat de luchtkwaliteit er te slecht is. Op enkele honderden kilometers van de miljoenenstad woeden heel wat bosbranden en de wind blaast er ook richting Toronto. Volgens een bedrijf dat wereldwijd de vervuiling opvolgt, is de kwaliteit van de lucht er op dit moment zelfs de slechtste ter wereld. Vrijdag zou het beter worden. En op het WK voetbal zit de halve finale tussen Engeland en titelverdediger Argentinië in het absolute slot. Bert Sterks, wie plaatst zich voor de finale?
1: Op dit moment lijkt dat Argentinië te worden. We zitten meer dan 10 minuten ver in de toegevoegde tijd. Engeland kwam in de tweede helft, een zinderende tweede helft op voorsprong. Met een doelpunt van Gordon, maar daarna kroop Engeland achteruit, werd er niet meer gevoetbald. En Argentinië kreeg kans na kans, onder meer een kopbal van González, die werd gered. Een kopbal van McAllister die tegen de paal ging. Uiteindelijk toch de verdiende gelijkmaker, een knal van Enzo Fernandez. En de 2-1 kwam er wat later na, opnieuw een bal tegen de paal van McAllister. Daarna de 2-1 van Lautaro Martinez. Nu in het slot zet Engeland met de laatste aanval nog een keer alles op alles. Doelman Martinez zit naast de bal, maar krijgt de overtreding dan mee. En het is een vrije trap in het voordeel van Argentinië. Ik denk dat het beslecht is dat Argentinië naar de finale gaat. En dat is nu al zo of niet? Is er afgefloten? Dat is de vraag. Nee, nog niet. Toch wel een beetje onduidelijkheid hier. Alleszins, als er nog te spelen valt, is het maar een paar seconden meer. Dat is inderdaad het geval. Argentinië leidt met 2-1.
0: Dank je, Bert. Het weer nog vannacht rustig tot 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en erg warm tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Op het WK-voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Verslag is van Bert Sterks.
1: Net als 4 jaar geleden staat Argentinië dus in de finale na een wedstrijd met nogal wat historische gevoeligheden die uitdraaiden in een heuse veldslag. Met in de eerste helft alleen maar gebikkel, in de tweede gelukkig ook veel spektakel. Na de 1-0 van Gordon nam Argentinië de match over, geholpen door Engeland, dat op de eigen achterlijn ging verdedigen, niet meer voetbalde en waar Thomas Tuchel alleen maar defensieve wissels doorvoerde. De paal, 2 keer zelfs zijn doelman Pickford, hield Engeland nog even overeind. Met een knal zorgde Enzo Fernandez voor de verdiende gelijkmaker. Invaller Lautaro Martinez kopte de 2-1 binnen. Een absolute nagelbijter werd het dus. Argentinië heeft zich ronde na ronde en zonder overschot naar de finale geknokt. Zondag krijgt Lionel Messi tegen Spanje de kans om zijn carrière nog wat rijker te maken met een tweede wereldtitel.
0: In Parijs hebben nog eens 6 vrouwen klacht ingediend tegen Gérald Marie wegens verkrachting en mensenhandel. Marie was in de jaren 80 en 90 topman van het machtige modellenbureau Elite in Parijs. Hij zou zijn positie misbruikt hebben om tientallen vrouwen, van wie een aantal minderjarig, te dwingen tot seksuele handelingen. Er is ook een documentaire over gemaakt, de Supermodels. Marie is al vaker aangeklaagd voor misbruik, onder meer door de topmodellen Carrie Otis, Karen Mulder en Linda Evangelista, met wie hij ook enkele jaren getrouwd was. Hij werd niet veroordeeld, omdat volgens het gerecht de feiten verjaard waren. Marie, intussen 76, ontkent alles. In een detentiecentrum liever van de Amerikaanse immigratiedienst ICE in El Paso in de staat Texas worden mensen mishandeld en verwaarloosd. Dat staat te lezen in een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, gebaseerd op getuigenissen vanuit het kamp. Els Iles las dat rapport.
2: De titel van dat rapport is: je geraakt er alleen buiten door deportatie of door overlijden. Mensen die door ICE zijn opgepakt, verblijven er in grote tenten. Er zijn vaak problemen met defecte toiletten of te weinig stromend water. Gedetineerden krijgen niet de medische zorg die ze nodig hebben, zelfs medicatie voor hoge bloeddruk, astma of diabetes is er niet. Ze worden er geslagen en geschopt en er sterven veel meer mensen dan statistisch als normaal beschouwd kan worden. Ook het magazine The New Yorker heeft deze week een verhaal over datzelfde kamp en daarin vertelt een oud ambtenaar van ICE dat het expliciet de bedoeling lijkt om verblijven in het centrum zo ondraaglijk mogelijk te maken, zodat mensen hun strijd om asiel opgeven en zich desnoods laten deporteren naar een onbekend land als ze maar weg kunnen uit het kamp.
0: De inwoners van Toronto in het oosten van Canada moeten zoveel als mogelijk binnen blijven en zeker niet buiten sporten, omdat de luchtkwaliteit er te slecht is. Op enkele honderden kilometers van de miljoenenstad woeden heel wat bosbranden en de wind blaast er ook richting Toronto. Volgens een bedrijf dat wereldwijd de vervuiling opvolgt, is de kwaliteit van de lucht er op dit moment zelfs de slechtste ter wereld. Vrijdag pas zou het beter worden. En in Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt, de Colobus congoensis. De bewoners van het Congo-bekken hebben hem 20 jaar geleden al gespot, maar hij is na genetisch onderzoek nu pas beschreven als aparte soort. Hij heeft een zwarte pels, een lange gekrulde staart en een oranje crèmekleurig gezicht. Hij behoort tot de franje-apen en is al met uitsterven bedreigd als gevolg van de jacht en het verlies van leefgebied. Vannacht rustig weer, temperaturen tussen 13 en 20 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Morgen opnieuw veel zon en erg warm, tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Vrijdag veel wolken met buien en onweer in het zuidoosten en dan tot 28 graden. Zo woensdag 15 juli zit erop. Een goede nacht.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: in Permo.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2 Relax Live.

0: uit. Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
2: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op Facebook.

0: Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Op het wereldkampioenschap voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Het verslag is van Bert Sterks.
1: Net als 4 jaar geleden staat Argentinië dus in de finale na een wedstrijd met nogal wat historische gevoeligheden die uitdraaiden in een heuse veldslag. Met in de eerste helft alleen maar gebikkel, in de tweede gelukkig ook veel spektakel. Na de 1-0 van Gordon nam Argentinië de match over, geholpen door Engeland, dat op de eigen achterlijn ging verdedigen, niet meer voetbalde en waar Thomas Tuchel alleen maar defensieve wissels doorvoerde. De paal, 2 keer zelfs zijn doelman Pickford, hield Engeland nog even overeind. Met een knal zorgde Enzo Fernandez voor de verdiende gelijkmaker. Invaller Lautaro Martinez kopte de 2-1 binnen. Een absolute nagelbijter werd het dus. Argentinië heeft zich ronde na ronde en zonder overschot naar de finale geknokt. Zondag krijgt Lionel Messi tegen Spanje de kans om zijn carrière nog wat rijker te maken met een tweede wereldtitel.
0: In het oosten van de provincie Limburg heeft de brandweer gisteravond 2 natuurbranden bestreden. In het Langklaarderbos bij Dilsen-Stokkum brak rond 8:30 een brand uit. De federale politiehelikopter werd ingezet om te helpen. Rond 10:30 was het vuur gedeeltelijk onder controle. Ook bij Waterschei in Genk woedde een natuurbrand. Daar wordt nog nageblust. Bewoners in Waterschei en Genk Centrum kunnen last hebben van brandgeur. Dat is vervelend, maar niet schadelijk, zegt de brandweer. In Parijs hebben nog eens 6 vrouwen klacht ingediend tegen Gérald Marie wegens verkrachting en mensenhandel. Marie was in de jaren 80 en 90 topman van het machtige modellenbureau Elite in Parijs. Hij zou zijn positie misbruikt hebben om tientallen vrouwen, van wie een aantal minderjarig, te dwingen tot seksuele handelingen. Er is ook een documentaire over gemaakt. Marie is al vaker aangeklaagd voor misbruik, onder meer door de topmodellen Carrie Otis, Karen Mulder en Linda Evangelista, met wie hij enkele jaren getrouwd was. Hij werd niet veroordeeld omdat volgens het gerecht de feiten verjaard waren. Marie, intussen 76, ontkent alles. In Cuba is de stroom opnieuw hersteld. Dinsdagochtend viel die al voor de 3e keer op minder dan 10 dagen tijd uit. Bijna 10 miljoen mensen zaten zonder stroom. Het verouderde Cubaanse elektriciteitsnetwerk kampt al langer met pannas, maar sinds de Verenigde Staten in januari zware heffingen aankondigden tegen ieder land dat Cuba olie zou leveren, is het probleem een stuk erger geworden. Sindsdien is er een ernstig brandstoftekort. Het weer, vannacht nog rustig, temperaturen tussen 13 en 20 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. De dag brengt opnieuw veel zon en het wordt erg warm, tot 31 graden in het centrum, 26 aan zee. Vrijdag veel wolken, in het zuidoosten onweersbuien en tot 28 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Tegels. Natuursteen. Parket. In Permo.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 4.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.

0: Het is 2:00, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw aangevallen met ballistische raketten. De Oekraïnse luchtmacht telde minstens 8 raketten in 2 aanvalsgolven. Burgemeester Klitschko meldt branden in een opslagplaats in het westen en een leegstaand huis in het oosten. Ook de stad Kharkiv werd getroffen door Russische drones. Ballistische raketten zijn door hun hoge snelheid moeilijk te onderscheppen. 9 Europese landen richten maandag samen met Oekraïne een coalitie op om daar beter tegen gewapend te zijn. In een detentiecentrum van de Amerikaanse immigratiedienst ICE in El Paso in de staat Texas worden mensen mishandeld en verwaarloosd. Dat staat in een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Els Iles las het rapport.
1: De titel van dat rapport is: je geraakt er alleen buiten door deportatie of door overlijden. Mensen die door ICE zijn opgepakt, verblijven er in grote tenten. Er zijn vaak problemen met defecte toiletten of te weinig stromend water. Gedetineerden krijgen niet de medische zorg die ze nodig hebben. Zelfs medicatie voor hoge bloeddruk, astma of diabetes is er niet. Ze worden er geslagen en geschopt en er sterven veel meer mensen dan statistisch als normaal beschouwd kan worden. Ook het magazine The New Yorker heeft deze week een verhaal over datzelfde kamp. En daarin vertelt een oud-ambtenaar van ICE dat het expliciet de bedoeling lijkt om verblijven in het centrum zo ondraaglijk mogelijk te maken, zodat mensen hun strijd om asiel opgeven en zich desnoods laten deporteren naar een onbekend land als ze maar weg kunnen uit het kamp.
0: Ouders die voorrang willen in Nederlandstalige scholen in Brussel moeten voortaan bewijzen dat ze Nederlands echt beheersen. Het Vlaams parlement keurde die strengere regels goed. Tot nu toe volstond een mondelingentest. Voortaan moeten ouders aantonen dat ze Nederlands kunnen lezen, schrijven, luisteren en spreken, en dat op taalniveau B2. Dat kan met een erkend taalcertificaat. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam vroeg in de tweede helft voor, een verre trap van Gordon. Pas 5 minuten voor tijd maakte Fernandes gelijk. In de extra tijd kopte Martinez de verdiende 1-2 binnen. Zondag neemt Argentinië het in de